Dat weer de minute dat ik wie hier type hadden van jou. Ik wens die er valt bij die plons en hebben een schönen dag. Abwarten hier.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier in diesem Buch Amos, was so wie ihr seinen Wohlgott Amos brauchen seid, zum Prophezeien, wo wir sehen, ihr Reich wird schrecken über Israel, wenn sie nicht würden Büsse dämmen. Wir haben auch gesehen, dass Gott viel Geduld hat, trotzdem, dass Israel die Warnung nicht annehmen wird. Und das von der ersten Programm, wo wir sehen, dass Amos prophezeien wird, dass Gott Israel wird Loten in ihr Land rutschlappen, von ihren Feen in ein fremden Land hinein. Ich lade nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sehen, was die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren hat, von der besonders von, wo Gott es Sinn errechnen wird, wenn wir nicht Büsse daunen Eva sind. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rücklich sein und zu jeder Torhörcher. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von dort weiter in das 7. Kapitel in dem Amos seine Prophetie und endlich den letzten Vers in dort Kapitel. Dit is ook dat laatste afdeel in dit boek, en dat heeft te doen met visionen van de toekomst. Door weer een beetje zoals een tussenpoort, dat historisch weer, dat laat ons een deel weten van de Amos, wanneer dat maar zeer kort is. Door weer de tjenig zijn priester of de profeet, dat heette Israël tjenig, zijn persoonlijke profeet voor dat goldene kalf. En een kan zich goed uitdenken wat van profeet David zijn. Hij wie een aangenomen profeet en wordt dat zeggen dat hij tjene heren wil. Die wordt zijn red haar, zeer aangenomen en alle wee. De Amasaja, wie je dan de tjene zijn hoop profeet, wens nu allem nog, en hij eent nu de tjene, en zoals ik dat verget moet van red, deed hij eindelijk tot de tjene leer. En dan kwam hij naar Amos en zei te hem dat hij niet meer zal door en Samaria profetseien. Wil dat weer dem tjene zien om jeend. Hij zei te Amos dat hij leven zal naar Juda gaan en door profetseien. Ze willen hem door niet in Israël hebben. Amasaja deed dem Amos ook verachten. Als wan hij niet fähig oder weet weer voor dem tjene te komen en door wat te zeien. Aber mir ist so, dass wenn je noch dit gehorcht hat, die letzte Dor, dann wo je dort mit Stämme, matte, dass die Amos sehr fähig wie, zu dem Tjenig und dort ganze Volk Israel zu reden. Weil seine Botschaft käme von dem Herr Gott selbst. He wie ein gewollter Prediger und Prophet. He nehm nicht ein Blatt für den Mund, wann he prophezeiert deed. Oh ne. Und dort Volk wist auch gut, dort wann he rede deed, dat zij God zijn woord kregen. Dat is nu ook nog zo. En iedereen natuurlijk, die zo'n verrecht heeft een predje te haar, die vlietig God zijn woord predje en ongerechte deed, zal zich vrijen en dem Heer danken voor zo'n predje en dem ongerechte. Zo'n is zeer wichtig in de tijd en die wil leven. En mij interesseert des man Amos, hij weer niet fanatisch, hij weer niet een die proeft mensen te beschommelen. Hij weer een demietje man. Hij stond daar toe en zei dat hij niet een profeet weer ook niet een profeet zien zien. Hij weer maar een forma en hoord. Hij had geen hechere leer aanstalt scholing. Ober, de Heer neem aan van de herd, van den forum, en zei te aan dat hij zal gaan en profetseer door Israël. En hij weer gehoorzaam. Dat is wat hij deed. Ik zei waarder dat iedereen weer dem zo is dat hij zal een predje zijn, zal zich zeer zeggen zijn dat dat is wat God wil hebben dat hij doen zal. Hij zal je niet weten dat God hem daartoe beroepen had. Wanneer iemand wat vertwijfel is en zien zijn, dan zal hij niet in zo'n dienst in hen gaan. Zoals ik al gezegd heb, daar zijn zo'n desire dat wanneer man

niemals in twijfel je waast aan mijn denken. Ik wist dat je neef en weet dat nu ook nog je neef. En ik weet ook dat wanneer God een man roepen deed, toen een predje dienst, dan zal hij nooit laten hem stich zijn, den dienst te erfellen. En nu wordt de Amos een profetie haar voor de Amosia zelfs. En dit is zeer strenge reed. En dan zijn de Amazonen die zeiden dat predjes niet zullen strenge reed haar to de mensen en ere kerken. Mij is ook gezegd worden dat ik manchmal zeer streng reden doe op deze radioprogramma. Dat is niet dat ik eigend wat je in zo'n mensen ha, to den ik streng reden doe. Leven is dat zo, wils dat is wat God gezegd heeft. En nu ook nog to ons mensen zegt. Ik heb geen hals in mijn hart, jegen mensen. Ik leef ik kan dat van harte zeggen. Ik proef bloos dat te predigen en onrechte wat in de Bijbel is. En dat is wat God gezegd heeft, vriend. Mensen zeggen dan manchmal dat wils wie Christen zijn, zullen we immer fijn en sanft reden, wils de Hauptsache is leef. Nou ja, over de Bijbel zegt dat wie zelen God zijn leeftoligheid

Tjeinig gedeend had, dan wordt hij nu niet doorzinnen waar hij weer. Wanneer we als predikers niet God zijn woord uitgeven, dan hebben we geen recht aan de vingers naar de politische leiders te wijzen en den dat verterschmieden dat ons land en je voor is. Vriend, wanneer we niet God zijn woord vlietig predigen en onze rechten, dan zijn we een verroder tegen dem Herr Jesus Christus zijn arbeid. Ik weet dat zijn strenge weer, maar dat is waar. Dat is zoals Amos tot dem Amesiah zegt. En wanneer du als een prediker beroepen bist, dan bist du van God beroepen, zijn woord klaar en duidelijk uit te geven. En waarde, wanneer du dat niet deist, dan bist du een verroder tegen God en dem Herr Jesus Christus en ook tot den die durch die God zijn woord hieren zullen. En nu komen we naar dat achte kapitel. En hier hebben we nog een van die visionen. En deze vision neemt dat ganze achte kapitel in. Dat is een vision van een kalf met zomervrucht. Dit is dan de vierde vision. En dat is zeer wichtig dat we dit recht verstaan. Wanneer we dit recht verstaan, wordt ons dat helpen met dat wat Lothar kent, besonders van zo'n dat ons Herr zegt. Nu dat achte kapitel, de eerste vers. En zo deed de Heer God mij wijzen en zei een kalf met zomervrucht. Daar is een nadeel dat kan gezegd worden van een kalf vol zomervrucht. Ik leg fris het hoofd, dat smaakt me schijn. Ik leg alle hand voor fris het zomervrucht. Ik leg appel en tjorsche en appelsine en appelkozen enzovoort. En wanneer ik woer zie en door een kalf met fris het hoofd zei, dan moet ik mij bevoten dat ik door niet bloos voorts gaan go en mij door wat hoofd neem om eten. Ober dis kalf met hoofd heeft een boodschap. Eerstens, dat zegt mij dat de boom niet meer hoofd aan de aaste heeft. Ik ha een appelkozenboom hing in mijn huis en wanneer ik die geplakken ha, dan is de boom kool. Die heeft dan geen hoofd. Also helpt mij dat niet door hand te gaan en zien of daar wat hoofd is. De hoofd eifst is voorbij. Daar wordt niet wat vrucht aan den boom zijn, maar dat nächste jaar, wann dan? Een kalf met hoofd zegt ook dat daar wat zeer schijnt en zetet is om eten. Dat zegt aber ook dat de hoofd daar niet zeer lang goed wordt blijven. Wanneer die daar am kalf blijft, am een stoot, wordt dat aanvangen te vervullen. Jo, de kalf met hoofd heeft een boodschap voor ons. En dit wordt een zeer interessante bijspel zijn. Tweede vers. En hij zei, dat heet de Heer, Amos, wat zitst u? En ik zei, een kalf met zomervrucht. En de Heer God zei te mij, dat eng is gekomen op mijn volk Israël. Ik word die niet langer schone. Emma Wada en Emma Wada, schien dat zo, dat God zijn andere deed over Israël. Hij wordt aan vernichten, en dan hij wordt aan niet vernichten, en dan Wada hij wordt aan vernichten. Hij zegt, wils Amos je beet had, moest er toch zeggen en even blijf zo zijn, die trouw weer te God, die beden deden. God wordt niet gerecht brengen. Ober nu met dit kalf met zomervrucht, is het zo dat het nu voorbij is. Die zijn nu bij hem eng gekomen. Dat vrucht is geplakken. Nu wordt je recht, zegt Jazana. Dat noordelijk het Israël tjenigrijk is bij hem eng gekomen. De eist is een bijspel van dat. Jezus redt ook volken deem weg. Dat schijnt zo dat volken is de eist in de schrift een teken van je recht. Daar is dan ook de tijd om dat zo te zeggen. Wie nannte dat gewenig de zodeltijd? Jezus redde ook in een van zijn gelijknissen dat een zeer ruitjink zijn zood te zeggen. Hij redde ook ervan dat God zijn woord via dat zood en zo wieder. Er wordt volgen van je red dat wanneer we mensen proberen tot hem Heer te gewennen, dat dat dan zo is als een eifst. Wie doen er voor hem Heer eifste, wils hij zegt dat hij eifst groot weer en hij zag nog arbeider die aan den eist worden en aangonen. En je neemt dat aan als een gerecht voor Israël,
wie sie Jesus an

Iets te deden, en dat passeert je dan ook. En je verdaardig je nadem dat Jezus van dood opgestonden weer was die je meent aan grote ganse. Dag hadden de leider en Israël zich ganzen koor jegen dem Herr Jezus en dat evangelium gestald. En jo, God zien je recht heim op dat volk. Jeruzalem en de tempel worden vernicht en de Jude als een nation worden verstreid over de ganse welt. Over dat evangelium wordt nog eenmaal gepredigd en mensen bekeren zich. God zien woord wat je zegt, besonders nu, zo meer dicht de ganse welt. Dat is nu mogelijk dat te doen, zoals niemals verheerd dicht radio en tv. We hebben een bijzondere verrecht God zien woord uit te geven, zoals niemals verheerd is je vast in de welt. En jo, dat is zo als dat zo te zeggen. Dat jo. En dan, wanneer mensen zich door dich bekeren, mij is zo dat kun aan je zien worden als een eerste. Over de Bijbel deed ook aandieden dat God een eerst heeft, wanneer hij nationen rechten deed. De nationen eerste, dan dat oft van ere godloosigheid, wanneer ik dat nu zo nennen kan. En de laatste eerst, tjemt, nog in de toekomst. Want God oordeel brengen wordt om eng van de grote triebzaltijd. Eindelijk wordt de triebzalt zelfs, zoals een je rechts eist, zinnen, voor dat jude valt.

nu de derde vers in het achtste kapitel. En de tempelleider worden jullie zinnen en jan dag, zegt God de Heer God. Daar worden veel dode charpen ram liggen alle wegen. Die worden in stille ruitjes meten worden. En als je zegt, die steed waar ze God prijzen zullen, worden de steed zijn waar ze treuren en jullie worden. Die vrijsteed worden de steed zijn waar ze hielen worden. En daar worden dode charpen ram liggen, wie de fiend wordt zo zeer veel dood maken, wanneer die in hen komen. Dit is een schrattelijke profetie. Nu de vierde vers. Ach nu dit, al je de arme abslukken, zo goa dat de arme in dat land verschwingen zullen. Ik wil hier niet wat te veel reden daarvan, maar God deed hier wat de reden van de arme en hoe den behandeld wordt. Amos haft eremol wat daarvan te zeggen. Maar zo dat het wichtig is dat we verstaan hoe de Heer veelt even zonen die arm zijn, besonders wanneer de arm je houden wordt die ik beschommelen en zo wieder. Ik weet ook wat dat meent, zeer, zeer arm te zijn, zodat we tot tijden niet genoeg houden te eten. Mijn vader weer in vormen en een zeer drieën arme tijd en hij deed zeer zwaar arbeiden. Op een mette tijd verloor hij zijn vorm. En dan wat? Daar werden meer jongens in de familie, en wie worden hier in haar arbeid, want daar wordt arbeid te vingen weer. Manchmal weer daar een beetje arbeid, manchmal niet. Ik weer nog niet ganz durch de school als ik aan de arbeid ging, en er steed naar school te gaan om de familie met te helpen. Wie jongens sprachen, daarvoor kunnen nog kinderen, als wie jong waren. Op de meeste tijd weer daar geen geld kinderen te kopen. Wanneer wat geld te hebben weer, dan wordt andere gekocht, zodat er kunnen beet brood zijn op een dag. Ik denk vaker aan die tijd. Wees mijn vader deed dag jeder morgens en de Bijbel lezen van wie je eten hadden, wat dort weer te eten. Ik zie nu niet om, endlich heb ik meer als genoeg de meeste tijd. Wie zei het dan dat God heeft ons gezegend, en dat is ook zo. En hij heeft dat gedaan, zodat wij zonen met helpen kunnen die arm zijn. Wat daar in Israël passiert, wie dat zonen die wat geld hadden, deden die armen dan zo bedrekken dat die aankomen. Die armen wordt bedrekt, zodat ze niemals worden kunnen daaruit komen. Maar zodat die armen immer meer lieden moeten in landen, waar de regering godloos is en dat zo het is. En dat is interessant, op een geldgierig zinne is zo rief, maakt zonen die een ambt ha en een regering, waardoor geen gedanken zijn aan God te eren, oder ze gaan aan God te denken. Nu de vijfde vers. Die zei, wanneer wordt de niemand voorbij zinne, zodat we karren verchepen kunnen, en de zabot, zodat we den wet spikken kunnen opmaken, en den effer klein maken, en dat zelver stek groot, en de wichtschul dech lest vervalsche, zo gauw van ze dech die ceremonie jingen die God aan je geeft had, deden ze de mensen zo gauw en de beschommelen. Want ene wordt zennen, door je was, besonders door een tempel, en wordt dat alles zo beobacht ha, dan wordt ene meest wonderen van wat de Heer reed. Hij zegt dat ze door die ceremonie gingen, ze deden wat en dat Mozes je zaad verlangd wordt. Jo, aber er hoort weer wiet af van Heer. Zo gauw van ze in een tempel gingen, dem Heer te prijzen, werden ze zo begierig en jitzig dat aan dat te holen had, zoals een krankheid. Ze zongen de leden aber er gedanken werden aan hoe ze de nächste dag worden proeven de arme nog dollar te bedrekken, zodat ze meer geld krijgen kunnen. Dat we zo dat ze er zinde niet bloos in de nächste weken en drogen, ze brachten die zo goor num tempel. Dit is een interessant beeld. De Amos brengt dat wat ver. Meer zo des Amos wist wat dat meent om te zinnen. Dat is vielleicht waarom mij dem Amos zo gefällt. Hij reed mijn spraak.
Hij reed van zo'n dat ik verstaan kan. En mij is zo door zijn ook zo'n, die nu naar mij hartje, die zo'n ervoren hebben. Zas de farge. Zodat wie de arme tjepe tjena verzelven, en die bederft je voor een poosjouw. Jo, en vertjepe dat spree van den wet. Hij zegt zo dat wie de arme tjepe tjena verzelven, de arme moesten zich zo goor vertjepe als schloven. Dit wordt erlaubt en dat Moses je zaats systeem. Zij worden zo goor zo'n die bederftig weeren, tjepe voor een poosjouw. Dat is hoe leeg die je komen weeren en er denken. En hoe jeet zich weeren die? Nou, die verkaften zo goor dat spree van den wet. Dat meent dat die arme bloos dat even blijft zal kreeën, zo'n tot een oprechte handelsman weichschmieten wordt. Ik heb manchmal daarvan gered, dat wie ook to een tijd zeer arm weren. We hadden niet immer genoeg om eten en onze kleden waren ook al zeer schobelig om baasten. Daar waren zonen en onze omgeving die zeer veel beter af waren als wie waren. En die deden ons dan manchmal zonen kleden geven die zeer al hadden uitgesmeten. Die waren zo meer verbruikt. Wat zeer geven ons die? Dan denk ik ook aan een geschicht die mijn predjevriend mij vertelde. Als hij een jonge predje weer je was, en de kleine tjoik weer door een man je was, en die tjoik die maaltje had en verkocht maalt. Die weer naar hem gekomen, en had te hem gezegd, dat wanneer hij voortig weer met alles, dan had hij manchmal nog een kleine gefees met blijven maalt. En wanneer hij dat wil hebben, dan wordt hij dat van hem laten, wanneer hij daar voorbij ging. Die wordt dan daarvan reden dat hij dem jonge predje uitgeholpen had. Jo. De arme wordt vaker bloos dat even blijft zal je geeft. Zond dat die beter af waren, al hadden uitgesmeten. Mij is zo dat zond is niet en goede weg de arme uit te helpen. Ik weer mal op een stede voor verzamelingen en blijf bij den predje zijn huis während die tijd. Een dag kwam door een met een verkaderde roebank aan en zei dat hij voor den predje den geven. Mij weer zo dat weer op een graf oog. En jo, den predje zijn vrouw hield, als de man eerst weich weer. Mij jammer dat aan den predje en zijn vrouw. Maar dat is zo als eenje mensen denken. Je hebt den predje dat wat ze niet meer willen hebben. Dat is niet zo als God zijn arbeid zal je doen worden, vriend. Zonder die vlietig God zijn woord uitgeven, zullen van dat goudet hebben. Wann vielleicht ook niet dat ganz baste. Aber doch zond met wat ze zich niet voor de schemen brukken. Meer dat nächste Mal, Gottes Segen, meine Freunde.

Nu hebben we de korte ondacht uit de Thessalonische brief, opgereed van Donald Niefeld, en opgesteld bij Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

Dan kwam een landestrich, een grote verandering im land. Dat volk überschmeidt de russische regering en feit besonders hart de politische darpa eva. Kerensky, wie met zijn russische armee bij Poland. Hier proeft Rusland de deutschlandse armee terug te schuiven. Kerensky zijn laatste grote ongeleide aanval op de polnische front brugt op. Met front meint dat door wo de soldaten van eine sieben Krieg en de andere sieben Krieg topkommen en kriegen. In diesem Fall is dat dan de russische armee gegen de deutschlandse armee. Aber Russland hat noch meer trubbel als bloß de deutschlandse armee op te houden. Viele russische soldaten wären ganz untevreden en zonne de al wel nu looten, duiden. Hunderte en duizende van soldaten verleiten ihre angestalte steden. Viele schwer bewaffnet in een vollständigen Kriegstube hier, jeden träg nu ihre Heimat, nu ihre Darpa. De meeste wären bloß meid vom Krieg. Die, wat de angestalte eva schmieden wollen, werden als Bolschewiken genannt. Diese Bolschewiken streden dat jaft vom Abruhr uit. In deze tijd wie nur veel hoos en te worden tussen Rekje en Orme. Deze Bolschewiken brachten zond nog wieder nu boven, dat bloß nog einmal meier en meier rach gedreven ward in een stad in appen land. Olaweyes funkt dat jaft op nen grund, wil ze verspreken dem vastgezadet volk Fried, Freiheit en Glückheit. Den Former in den Geschäftsmann versprüchen sie Land. Viel Land. All het Land, wat nu te de Rekje gehiert, soll nu unje Sieg verdeult. De Landesvolksversammlung ging te spretz. De Bolschewiken, wat de russische Regierung überschmeiten, greipen de Macht in Leningrad en Moskau. In een Hand am Drehen hadden ze Zentralrussland in ihre Gewalt, ook dat Landesamt. Dit wordt de Oktoberrevolution oder Oktoberabrühr genannt. Zuerst wordt om Kloos in zijn gemeint wenig van de Oktoberabrühr aan. Wied of van een jratere stad in de Isabun haalt alles beëind als een ware schol wied of. Viele soldaten uit de omliggende Darpa kwamen op

Je hoort nu wat passiert. En plot is het radioprogramma ongevoerd bij de Brig, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zifferblad. Mijn naam is Helen Boyen. God zegen en bid voor ons vader hier.

In de geschicht van Lonjen Anna heet wie dat jonge Christen, dat heet mensen, die den Herrn Jezus aangenomen hebben en alles nog verernt nie is, deze mensen brauchen besonders help, ermutigung en gebed. En we gaat weer het ook, dat Anna eine Freundin ook in Leunie houdt, die al länger aan den Herrn Jezus geloven deut. En ook de Mama, die kon Leunie ermutigen, geduld met Anna te hebben, erjeren te hebben en erkoppen Glaubensleven te beleiden. En daar zijn ze manche vragen bestemd opgekomen. Ja, vielleicht kennst du dat, Leuvetjend. Du hast vragen en ik wil leist, wen kon ik deze vraag stellen oder jene vraag stellen. En wie goud is het dan ook, wann het mensen heeft, die niet de ältere zijn, grootältere, leerers, vriend, wie ook immer, die zich dan tijd nemen, ook op die vraag in te gaan, dat du ook een antwoord van je kost, wann het dan ook mogelijk is. Weetst du, in de vandaagse geschicht wat Tante Natascha ons van einem kleinen Jung vertellen. Die hat ook eine Frage. Wat van een Ort Frau kon dat zijn? En krieg hij ook Antwoord op seine Frage? Et sie mal gespannt. Nom nächsten Leut fangt die Geschichte an. En wellicht kost du dranbleven, am dienen hier dann ook de Stelle.

De aandacht weer uit en de mensen jent al langzaam ruta. Nu jent ik de predaderzen langzaam naar de deur. Je roest hier nog wem en door nog wem. Oh, wem zag er door bloes? De zotte, de raste blok. De oorbed en je rast, de zorgde voor dat alles te rast dient en de zerstoot. De predaderzen jent bij een been zit, die heb je zo lang niet gezien, ja. En vangt met hem om te reden. Aber de raste de du, het heb van de wat zoeën wischet op hem hoort. Het wel met die reden, als met een zielzorger. Nu jent ze zijn beiden bitte ziet en zade zich in de bente. Wat hast du denn op hem hoort zo schworet? Vroeg enkel derzen. Du wutst, het heb de ganze nacht niet geschlopen. Vangt raste blok om te vertellen. Als het gisteren zijn mannes op arbeid jent, zoals Emma, dat trof het een kleine jongte. Vindt mij vroeg als hij mij moeder schoen kon witsen. Hij zag mijn schoenen weer werkelijk gewoon stoffig en zo leidde ik mij van dat jongte witsen. Als hij mijn schoen schmok blank had, stelde hij zich ver mij aan, zeigde mij met zijn grote ogen en je zei en zei, Läuf je God, mijn haar? En het wist gewoon niet wat hij te dat jongte zeggen zal. Wat heeft het te bedienen? Vroeg hij dat jongte. Dat is mij zo wichtig. Hij zegt een mens, wer God läuft heeft. Dan wat brauchst du dit? Dan fangt de kleine jongte mij aan te vertellen. Wie hij fährt dem Dach, wo een man ook de schoen gewitst had. En dat is door bij met een ander verteld had van God. En dat God je beter erheert van die mensen wint am leuwe. En dat jongte zei, ik heb zo'n grote zorg. Ik mijn oma, die wonen in een oeilet huis. Dat heet bienennast, wenn ze zo schendig veel mensen in dat huis wonen. En dat huis, dat willen ze op en weer omschmieten, wenn ze wijn al zo schendig gereden zijn. En dat dak al zo des schenkt. En nu moet wie ruut door, wie wordt er niet voorhaan. Nu ziet het ernst wem, wie mij kon helpen beter.

is onkel Tetla, die tand einen, wie een grootet huis had en dag nog genoeg ruim had. En zo had hij voedste feeën zorgd, dat het kleine jongte met zijn oma Tup kon aantreten naar zijn bekende. Nu vreed de prijzer dertien zich over Zoya. Hij vreed zich voor dat jongte, dat dem je helpen wil worden en dat het jongte wie je vangen had, wie hem helpen kon. Dat het jongte ook dem Herren Jezus tjane geleerd had en ook geleerd had dat hij naar dem kon beden en dat hem dan helpen wordt. Op het gans dalste vreed zich de rest der blok. Dat vreed zich dat ook hij vader treed dem wasje vangen had, treed naar God. En dat van am nächste Mal eens weer vragen wordt, als hij God leuven doet, dat hij dan kan zeggen, ja, dem leuvet, dat leuft mij en ik leuft dem.

Tine dat wens uit het junt olem dat ik Jezus zoja lief hebben. En dat ik weet dat ik met alle schwierigheden naar hem komen tenen, te aanbeden tenen en hij wordt hem dan ook helpen. Hij is zo stort dat kan ieder probleem in leven schaffen.

Hallo Tjenja, dit programma komt tje als extra voor junt. Ik zie junt tante Helen. Zijn jy waren alle reid voor dat vandaagse programma? Ik hoop jy gleich dat je reis in de muziek, während ik de geschicht vertaal, en de scheine leidertjes wat wie teub zingen wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy durch dit programma den Herrn Jesus beter kennenleren worden. Vandaag willen we nog eenmaal dat leidje zingen wat we vrijheid moeten leren. Gemeinsam zijn we sterk.

16 jaar voor zit dat. Heb je nog behouden wat voor een geschicht dat je dat veelmaal over radio verteld? Ik hoop zo. Wil je nu dit leidje, wel dat je nog meer daarvan vertellen? Nu wel wie op eerst dat leidje hoorde, vroeger am morgen, dank ik je her. En dan vertel ik je nog meer van onze veelige geschicht.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

De lieve God heeft ons vader de geleen het gegeven dit programma uit te stroelen en door de heidig ook alle touwheren van ganzem harten welkom. In de schrift wordt ons gezegd dat wer du beden dat dem wordt gegeven en wer du zegt zal fangen. Wer anklappen dat dem wordt opgemerkt en door dan zal ons ook de vandaagse betrachtung eine halb zijn.

Nu wel uit het Matthäus kapitel 5, de vers 1 tot 12 lezen. Als Jezus al die mensen zag, ging hij op den bergen op en zat zich dol. En zijn jongen zamelden zich om

Erbarme. Ewa die woord God sê ook erbarme. Zijlie zijn die die een reinert hoort hebben, dan die zal God zijn. Zijlie zijn die de vrede maken, die zal God zijn kinder genaamd worden. Zijlie zijn die aan je rechtigheidswelle vervalscht worden, dan dat himmelrijk is eerd. Zijlie zijn die, wanneer de mensen ewa jun schellen en jun vervalje aan minuut willen. In alle hand slaagt het no reden, wanneer dat niet zo is. Vrijt junt en ziet vrouw, dan dat wat junt im Himmel God beloond worden. Dan roze habe zij de profeten teuge zaad, die verjunt weren.

Onze programma zijn alle opgezet te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de post zo gestegen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 opkomen. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetten. De nummer voor dit programma is 270. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt u het programma nummer 270.

0: De klok is 12.
1: Ik ben Hilde Friesen en de brood van ons leven vandaag is uit 2 Kronik 29, 16, waar het zegt. En de Leviten nemen een 300 uit de stad uit om kinderen tol. De priester hadden al dat arene prel in de tempel verhaf gebracht, maar ze konden dat daar niet loten. Nu kwamen de Leviten en droegen dat alle uit de stad uit om kinderen tol. De stroom neemt dat arene schond alle om dode meer. Wat leert ons dat? Wanneer we onze zinden van de vergonenheid en de jeenwoord bekennen en die onze God zijn licht brengen, is dat zo als wanneer die om kinderen tol gebracht zijn. Dit is een symbool van dat waarvan dat volgende leid redt. Du hast ein Baum voll heiliges Blut, was für alle Sünde rennt, ein Baum, was große Wunder bringt und alle Sorgen stellt. Uns ganzes Leben muss unter Jesus Christus sein Blut gereinigt worden, dann wo wir von unseren Sünden frei sein. Und das Blut von Gott sein Lamm haben wir volle Vergebung für all unsere Sünden. Paulus schrift, der Jesus, der sein Blut für uns gegeben hat, sei wie losgekauft. Wat immer in onze vergonenheid is, sogar wanneer er ook grove zinden zijn die als bloedrood zijn, en Jezus, dat God is lam zijn bloed, worden deze witte snee worden. Kom met de onreine dingen in dien leven, de zintelijke gedanken, de zintelijke weerd, de zintelijke doden, of wat immer de Heer die van opmerksam gemerkt heeft, en breng die alle om haar. Breng al die zintelijkheden onder Jezus zijn bloed. Du kannst bloß dann für Gott bestehen, wenn du unser Sein reinmerkendes Blut Zuflucht nimmst und unser Sein Schutz blieben lässt. Also, wo werden drüben so all das reine Schönen um Kindern toll? Sie drüben dort nun toll, so dass der Strom dort alle wachnehmen wird. Wir seien in dit für uns auch eine Lehre. Wenn sie dort bloß begruft haben, dann hat irgendwer dort weiter alle abgruven können. Dat is ook, nu spuur je weinig. Wil verken doen en kingen God is niet krijg dat. Ik weet van een man wem dat schmierkje te zin geworden wie. Hij jenken begroofd zijn ze geworden. Op een klein stukje loder dacht ze, nou ba, einer zal zich dat niet zo baderen loten. En jenk en groof zich de ware op. Dat is ook krijg waarvan Petrus in 2 Petrus 2,22 schrift. Wo er sagt, dass jeder mit so einem Menschen so ist, das alte Sprichwort sagt. Ein Hund fragt, was er ausgespähen hat, und eine See südelt sich nur am Boden, was er im Blatt. Wo traurig, wenn ein Hund in eine See aus einem Aufbild von Christen gebrückt wird. In diesem Fall ist dort oben krank, wovon der Apostel redet. Dort ist nicht nur bloß unsere Sünden bekennen, die Mordstück von den Sünden am Tieren in der Tochloten. Dat is voor wen wie dat niet bloos van om verhaft brengen zullen, op een voest om tol brengen, zodat de stroom dat wegnemen kan. De kinderen tol neemt dat om dode meer. Dat zegt ons, dat wie te de zin gans en goor sterven moeten. Met de zin, die God zo jen aan is, moet wie niet spelen. Wanneer hij ons wezen deed, dat wat wie doen en aanrecht is, dan moet wie dat bekennen en gans ons ziet brengen en tochten.

Hier is Radio HCJB met de Gouden Noorrecht. We studeren weer de handwijze op den Messias, die we in de vijf Mosebücher vinden. Dit Bibelstudium wordt van Flat Paraguay Iwasat in Okrutje geeft.

Goedemorgen. Dat smaak dat je ingeschald has. Weet je waarom dat smaak is? Eens dan weet ik dat, dat ha ik je nu niet verdam het gedaan. Deze tijd hier investeert, whatever would man dat zei. Weens dat als je een mens wat plot iets redt, ook ganz wichtig dat hij een zaak niet verdam het dat niet. So, wir haben von der Donnerstag, den 17. September, in der Hirschstadt-Programm Tim Kaffee und Mate. Und Teddy redet hier Christoph. Und von der Uhr soll dort hier in Sommerfeld und am Jähend Raufkeulebett aufgeruht in Abwärmebett 27 Grad Celsius. In makelja Wind aus dem Nordöste in Saja scheinet Wader. En dat rekenen we zeer veel. Hoeveel invloed heeft dat water bij die op een dag? Bij die dag dan nu her is. Era verheer. Dat is je al allemaal van de oorlog een dag mee dat een al draaideel verheer een pronostico kijkt. En dan weet een al meskrijg als dat wat veranderen er dan niet. Ach, de mens die is toch al bij een stede gekomen. Wordt het dan al wat vrolijk is, nee? Wat laat we ons alles aanbeelden van pronostico? Zo, hark we ons hier het nächste Mal in Leut an.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier in diesem Buch Amos, was so wie ihr seinen Wohlgott Amos brauchen seid, zum Prophezeien, wo wir sehen, ihr Reich wird schrecken über Israel, wenn sie nicht würden Büsse dämmen. Wir haben auch gesehen, dass Gott viel Geduld hat, trotzdem, dass Israel die Warnung nicht annehmen wird. Und das von der ersten Programm, wo wir sehen, dass Amos prophezeien, dass Gott Israel wird loten und er Land rutschlappen von ihren Feen in ein fremder Land hinein. Ich lade nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sehen, was die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren hat, von der besonders von, wo Gott es Sinn errechnen wird, wenn wir nicht Büsse daunen Eva sind. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rücklich sein zu jeder Torhörcher. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von dort weiter in das 7. Kapitel in dem Amos seine Prophetie und endlich den letzten Vers in dort Kapitel. Dit is ook dat laatste afdeel in dit boek, en dat heeft te doen met visionen van de toekomst. Door weer een beetje zoals een tussenpoort, dat historisch weer, dat laat ons een deel weten van de Amos, wanneer dat maar zeer kort is. Door weer de tjenig zijn priester of de profeet, dat heette Israël tjenig, zijn persoonlijke profeet voor dat goldene kalf. En een kan zich goed uitdenken wat van profeet David zijn. Hij wie een aangenomen profeet en wordt dat zeggen dat hij tjene heren wil. Die wordt zijn red haar, zeer aangenomen en alle wee. De arme zeggen, wie je dan de tjene zijn hoop profeet, wens nu allem nog en hij denkt naar de tjene en zoals ik dat verget moet van red, deed hij eindelijk tot de tjene leer. En dan kwam hij naar Amos en zei te hem dat hij niet meer zal door en Samaria profetseien. Wil dat weer de tjene zien om jagen. Hij zei te Amos dat hij leven zal naar Juda gaan en door profetseien. Ze willen hem daar niet in Israël hebben. Amosia deed de Amos ook verachten. Als wan hij niet fähig oder weet weer voor de tjene te komen en door wat te zeien. Aber mir ist so, dass wenn je noch dit gehorcht hat, die letzte Dor, dann wo je damit stemmen, matte, dass die Amos sehr fähig wäre, zu dem Tjenig und das ganze Volk Israel zu reden. Weil seine Botschaft käme von dem Herr Gott selbst. He wäre ein gewaltiger Prediger und Prophet. He nehm nicht ein Blatt für den Mund, wenn he prophezei deed. Oh nee. Und das Volk wist auch gut, dass wenn he rede deed, dat ze God zijn woord kregen. Dat is nu ook nog zo. En er in de kerk, die zo'n verrecht heeft een prediger te hebben, die vlietig God zijn woord prediger en ongerechte deed, zal zich vrije en dem Heer danken voor zo'n prediger en dem ongerechte. Zo'n is zeer wichtig in de tijd en de wie leven. En mij interesseert des man Amos, hij weer niet fanatisch. Hij wil niet een die proeft mensen te beschommelen. Hij wil een demietje man. Hij stond daar toe en zei dat hij niet een profeet wil, ook niet een profeet zien zien. Hij wil maar een forma, een hoord. Hij had geen hechere leer aanstalt scholing. Ober, de Heer neemt hem van de herd, van den forum, en zei te hem dat hij zal gaan en profetseien door Israël. En hij wil gehoorzaam. Dat is wat hij deed. Ik zei waarder dat iemand weer dem zo is dat hij zal een prediger zijn, zal zich zeer zeker zijn dat dat is wat God wil hebben dat hij doen zal. Hij zal je niet weten dat God hem daartoe beroepen had. Wanneer iemand wat vertwijfeld is en zijn zijn, dan zal hij niet in zo'n dienst in hen gaan. Zoals ik al gezegd heb, daar zijn zo'n desire dat wanneer man iemand is wat doen kan als prediger, dan zal hij niet aan den predigdiensten ingaan. Ik kan daar even niet ganz met stemmen, wils daar zijn veel predigers die goede fähigheid haar andere te doen. Mij is zo, ik had ook kunnen verschillende andere doen als een prediger zijn. De woordet is dat ik deed verschillende andere bijzonders am Anfang van mijn dienst, dat heet met dat predje toep, wies ik niet genoeg geld kreeg am voor mij en mijn familie te verzorgen. Aber ik weet eenerlei, en dat is dat God deed mij roepen als predje, door is niemals een twijfel gewaast aan mijn denken. Ik wist dat je neef en weet dat nu ook nog je neef. En ik weet ook dat wanneer God een man roepen deed, toen een predje dienst, dan zal hij nooit laten hem stich zijn, den dienst te erfellen. En nu wordt de Amos een profetie haar voor de Amosia zelfs. En dit is zeer strenge reed. En dan zijn de Amazonen die zeiden dat predjes niet zullen strenge reed haar to de mensen en ere kerken. Mij is ook gezegd worden dat ik manchmal zeer streng reden doe op deze radioprogramma. Dat is niet dat ik iemand wat je in zo'n mensen ha, to den ik streng reden doe. Leven is dat zo, wils dat is wat God gezegd heeft. En nu ook nog to ons mensen zegt. Ik heb geen hals en mijn hart, jegen mensen. Ik leef ik kan dat van harte zeggen. Ik probeer bloos dat te predigen en onrechte wat in de Bijbel is. En dat is wat God gezegd heeft, vriend. Mensen zeggen dan meestal dat wils we Christen zijn, zullen we immer fijn en sanft reden, wils de hoofdzaak is leef. Nou jo, aber de Bijbel zegt dat we zullen God zijn leeftoligheid en ook zijn oordeel onerkennen. Hör ich nun noch, was des Amos zu dem Amosia sagt. Und warte, dit ist strenge Rede. Amos, das 7. Kapitel, das 16. Vers. Nu dann, hör ich nun noch, was der Herr Gott zu sagen hat. Du sagst, du nicht gegen Israel prophezeie, und red nicht gegen, dass Israel geschlacht. 17. Vers, darum, so sagt der Herr Gott, deine Frau wird eine Höhe sein und eine Stadt. En dine zins en dine dachter worden dich een schwert vallen. En dien land wordt je deelt worden dich een linie. En du wordt in een verschwindend land sterven. En Israël wordt zekerlijk uit zijn land genomen worden in je vangenschaft. Dat is niet bloos een vreemde profetie. Dat is ook een zeer strenge profetie. En wat wichtig is, is dat het ook krijg zo passiert. Wils Assyrië tjem raf en dat is kraakt wat die met die vrouwleden deden. Moeke horen van den. En de zeens en dachten worden aangebracht, dat heet zonen die niet weggenomen worden in gevangenschap. De oude priester van dat galnet kalf wordt weggenomen in de Assyrië in gevangenschap. En mij is zo dat als hij bij hem sterven weer, wordt hij immerhan ook zo gezegd ha, als die een predje zeed, die een van de chenigs in Engeland gedeend had, dat hij zich zo wenst dat hij dem Heer zo gedeend had in zijn leven als hij zijn chenig gedeend had, dan wordt hij nu niet door zijn woord hij weer. Wanneer we als predjes niet God zijn woord uitgeven, dan hebben we geen recht aan zijn vingers naar de politische leiders te wijzen en den dat vertersmieten dat ons land in je voor is. Vriend, wanneer wij niet God zijn woord vlietig predigen en onrechte, dan zijn wij een verroda tegen de Heer Jezus Christus zijn arbeid. Ik weet dat zijn strenge weer, maar dat is waar. Dat is zoals Amos tot de Amosia zegt. En wanneer du als een predier beroepen bent, dan bent u van God beroepen zijn woord klaar en duidelijk uit te geven. En waarde, wanneer du dat niet deest, dan bist du een verroder tegen God en de Heer Jezus Christus en ook te den die dich die God zijn woord hieren zullen. En nu komen we naar dat 8e kapitel. En hier hebben we nog een van de visionen. En deze vision neemt dat ganze 8e kapitel in. Dat is een vision van een kalf met zomervrucht. Dit is dan de 4e vision. En dat is zeer wichtig dat we dit recht verstonen. Wanneer we dit recht verstonen, wordt ons dat helpen met dat wat Lothar kent, besonders van zo'n dat ons Heer zeed. Nu dat 8e kapitel, de 1e vers. En zo deed de Heer God mij wijzen en zij een korf met zomervrucht. Daar is een nadeel dat kan gezegd worden van een korf vol zomervrucht. Ik leg fris het hoofd, dat smaakt me schijn. Ik leg alle hand voor fris het zomervrucht. Ik leg appel en tjorsche en appelsine en appelkozen en zo wieder. En wanneer ik woer zie en door een korf met fris het hoofd zee, dan moet ik me bevoten dat ik door niet bloos voorts gaan go en me door wat hoofd neem om eten. Ober dis korf met hoofd heeft een boodschap. Eerstens, dat zegt me dat de boom niet meer hoofd aan de aaste heeft. Ik ha een appelkozenboom hing in mijn huis en wanneer ik die geplakken ha, dan is de boom kool. Die heeft dan geen hoofd. Also houdt me dat niet door hand te gaan en zien of daar wat hoofd is. De hoofd eifst is voorbij. Daar wordt niet wat vrucht aan de boom zijn, maar dat nächste jaar, wann dan? Een korf met hoofd zegt ook dat daar wat zeer schijnt en zet het is om eten. Dat zegt aber ook dat de hoofd daar niet zeer lang goed wordt blijven. Wanneer die daar am korf blijft, am een stoot, wordt dat aanvangen te vervullen. Jo, de korf met hoofd heeft een boodschap voor ons. En dit wordt een zeer interessante bijspel zijn. Tweede vers. En hij zei, dat heet de Heer, Amos, wat zitst u? En ik zei, een korf met zomervrucht. En de Heer God zei te mij, dat eng is gekomen op mijn volk Israël. Ik word die niet langer schone. Emma Wada en Emma Wada, schien dat zo, dat God zijn andere deed over Israël. Hij wordt aan vernichten, en dan hij wordt aan niet vernichten, en dan Wada hij wordt aan vernichten. Hij zei, wils Amos je bet had, moest er toch zeggen een

teken van je recht. Du hast dan ook de tijd om dat zo te zeggen, wie nannte dat je weinig de zodeltijd. Jezus redt ook in een van zijn gelijkenissen dat een zeer uitging zijn zood te zeggen. Hij redt ook ervan dat God zijn woord via dat zood en zo wieder. Du wordt volgend van je redt, dat wanneer wie mensen proberen tot hem her te gewinnen, dat dat dan zo is als een eerst. Wie doen er voor hem her eerst, wils hij zeed dat hij eerst groot weer en hij zacht nog arbeider, die aan den eerst worden en dan gonen. En je neemt dat aan als een gerecht voor Israël, wils hij Jezus ontzied steden deden. En dat passeert je dan ook. Ongeveer 30 jaar nadem dat Jezus van dood opgestonden weer, was de gemeente een grote ganse. Doch hadden de leider in Israël zich ganzen koor tegen de Heer Jezus en dat evangelium gestald. En jo, God zien je recht kwam op dat volk. Jeruzalem en de tempel werden vernicht en de Joden als een nation werden verstreid over de ganze wereld. Over dat evangelium wordt nog eenmaal gepredigd en mensen bekeren zich. God zien woord wordt gezegd, besonders nu, zo meer durch de ganze wereld. Dat is nu mogelijk dat te doen, zoals niemals verheerd door radio en tv. We hebben een bijzondere vrijheid God zijn woord uit te geven, zoals niemals verheerd is geweest in de wereld. En ja, dat is zo als dat zo te zeggen. Dat ja. En dan, wanneer mensen zich daardoor bekeren, meer zo dat kunnen aangezien worden als een eerste. Over de Bijbel deed ook aandienen dat God een eerste heeft, wanneer hij nationen rechten deed. De nationen eerste, dan dat oft van ere godloosigheid, wanneer ik dat nu zo nannen kon. En de laatste eerst kämt nog in de toekomst, wanneer God oordeel brengen wordt om een van de grote triebzaltijd. Eindelijk wordt de triebzal zelfs, zoals een gerechts eerst zinnen, voor dat jude volk.

in de derde vers in het achtste kapitel. En de tempelleider worden jullie zinnen in jan dag, zegt God de Heer God. Daar worden veel dode charpen om liggen alle wegen. Die worden in stille ruitjes meten worden. En als je zegt, die steden waar ze God prijzen zullen, worden de steden zijn waar ze treuren en jullie worden. Die vrijsteed worden de steden zijn waar ze hielen worden. En daar worden dode charpen ram liggen, wie de fiend wordt zo zeer veel dood maken, wanneer die in een chem. Dit is een schrattelijke profetie. Nu de vierde vers. Ach nu dit, al je, de je de armen opslukken, zo goa dat de armen in dat land verschwingen zullen. Ik wil hier niet wat te veel reden daarvan, maar God deed hier wat de reden van de armen en hoe den behandeld wordt. Amos haft eremol wat daarvan te zeggen. Mir is zo dat het wichtig is dat we verstaan hoe de Heer veelt even zonen die arm zijn, besonders wanneer een arm je houden wordt die ik beschommelen en zo wieder. Ik weet ook wat dat meent, zeer, zeer arm te zijn, zodat we tot tijden niet genoeg houden te eten. Mijn vader weer in vormen en een zeer drieën arme tijd en hij deed zeer zwaar arbeiden. Op een mette tijd verloor hij zijn vorm. En dan wat? Daar werden meer jongens in de familie, en wie worden hier in haar je arbeid, want daar wordt arbeid te vingen weer. Manchmal weer daar een beetje arbeid, manchmal niet. Ik weer nog niet ganz durch de school als ik aan de arbeid ging, en er steed naar school te gaan om de familie met te helpen. Wie jongens spraken de vorken nog kende, als wie jong waren, over de meeste tijd weer daar geen geld kende te chepen. Wanneer wat geld te hebben weer, dan wordt andere gekocht, zodat er kunnen beet brood zijn op een dag. Ik denk vorken aan die tijd. Wie is mijn vader, die dag jedes morgens in de Bijbel lezen van wie je eten hadden, wat dort weer te eten. Ik zie nu niet om, endlich heb ik meer als genoeg de meeste tijd. Wie zei dan dat God heeft ons gezegend, en dat is ook zo. En hij heeft dat gedaan, zodat wij zonen met helpen kunnen die arm zijn. Wat daar in Israël passiert, weer dat zonen die wat geld hadden, deden die armen dan zo bedrekken dat die aankomen. Die armen wordt bedrekt, zodat ze niemals worden kunnen daaruit komen. Maar zo dat die armen immer meer lieden moeten in landen, waar de regering godloos is en dat zoals het is. En dat is interessant, op een geldjurig zinne is zo rief, maakt zonen die een ambt hebben en een regering, waar dat geen gedanken zijn aan God te eren, oder ze gaan aan God te denken. Nu de vijfde vers. Die zei, wanneer wordt de niemand voorbij zinne, zodat we karren verchepen kunnen, en de zabot, zodat we den wijd spikken kunnen opmaken, en den effer klein maken, en dat zelf stek groot, en de wicht zal de lest vervalsen. Zo gauw, want ze deeg die ceremonie gingen die God aan je geeft had, deden ze de mensen zo gauw en die beschommelen. Want een wordt zinnen, door je was, besonders door een tempel, en wordt dat alles zo beobacht ha, dan wordt een meest wonderen van wat de Heer reed. Hij zegt dat ze door die ceremonie gingen, ze deden wat en dat Mozes je zaad verlangd wordt. Jo, aber er hoort weer wiet af van Heer. Zo gauw, wanneer ze in een tempel gingen, dem Heer te prijzen, werden ze zo begierig en jiet zich dat aan dat te holen had, zoals een krankheid. Ze zongen de leden over ere gedanken, werden aan hoe ze de nächste dag worden proeven de armen nog dollar te bedrekken, zodat ze meer geld krijgen kunnen. Dat we zo dat ze ere zinde niet bloos in de nächste weken en drogen, ze brachten de zogar num tempel. Dit is een interessant beeld. De Amos brengt dat waarde ver. Mij is zo des Amos wist wat dat meent om te zijn. Dat is vielleicht waarom mij dem Amos zo gefällt. Hij reed mijn spraak.
U reed van zo'n dat ik verstonen kan. En mij is zo door zend ook zonen, die nu naar mij hartje, die zond ervoor hebben. Zas de farge. Zodat wij de arme tjepe tjena verzelven, en die bederft je voor een poosjouw. Jo, en vertjepe dat spree van den wet. Hij zei zo dat wij de arme tjepe tjena verzelven. De arme moesten zich zo goor vertjepe als schloven. Dit wordt erlaubt en dat Moses je zaats systeem. Zij worden zo goor zonen die bederftig werden, tjepe voor een poosjouw. Dat is hoe leeg die je komen werden en er denken. En hoe jeet zich weeren die? Nou, die verkaften zo goor dat spree van den wet. Dat meent dat die arme bloos dat even blief zal kreeën, zo'n tot een oprechte handelsman weichschmieten wordt. Ik heb manchmal daarvan gered, dat wie ook toe ene tijd zeer arm weren. Wie hadden niet immer genoeg om eten en onze kleden weren ook al zeer schobelig om baasten. Door weer de zonen en onze omjagend, die zeer veel beter af weren als wie weren. En die deden aanstaan manchmal zonen kleden geven, die zeer al hadden rietje smitten. Die weren zo meer verbruikt, wat zeer even ons die? Dan denk ik ook aan een geschicht, die mijn predjevriend mij vertaald. Als hij een jonge predje weer je was, en een kleine tjoik weer door een man je was, en die tjoik die maaltje had en verkocht maalt. Die weer naar aan je komen, en had te aan je gezegd, dat wanneer hij voortig weer met alles, dan had hij manchmal nog een kleine gefeest met blijven maalt. En wanneer hij dat wil hebben, dan wordt hij dat voor hem laten wanneer hij daar voorbij ging. Die wordt dan daarvan reden dat hij dem jonge predje uitgeholpen had. Jo, jo, jo. De arme wordt vaker bloos dat even blijft zal je geeft. Zond dat die beter afweren al hadden rietgesmeten. Mij is zo dat zond is niet en goede weg de arme uit te helpen. Ik weer mal op een stede voor verzamelingen en blijf bij den predje zijn huis während die tijd. Een dag kwam door een met een verkaderde roebank aan en zei dat hij wordt den predje den geven. Mij weer zo dat wij op een graf oog. En jo, den predje zijn vrouw hield als de man eerst weich weer. Mij jammer dat aan den predje en zijn vrouw. Maar dat is zo als enige mensen denken. Je hebt den predje dat wat ze niet meer willen hebben. Dat is niet zo als God zijn arbeid zal je doen worden, vriend. Zonen die vlietig God zijn woord uitgeven, zullen van dat godet hebben. Wann vielleicht ook niet dat ganz beste. Aber dat zond met wat ze zich niet worden schemen brukken. Maar ja, dat nächste Mal, God is zegen, mijn vriend.

Nu hebben we de korte ondacht uit de Thessalonische brief, opgereed van Donald Niefeld, en opgesteld bij Radio de Wachwiese zum Frieden met God uit Santa Cruz, Bolivia.

De grote God van het dwelte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van het op alles wat u deest doutjetje, wou du regeerst en vuidast olem zoot.

0: maar 30 minuten.
1: Op microfoon begroet Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstukje programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

0: 本地粉丝和 fries。
1: 哈哈，哦呀，刚才呢，啊 ，from Stellerhofen anfangen zu gehen, er actually says,
0: yeah,
1: ich habe meine Schwiegermama, die hier heißt es auch, sonst möchte ich wieder mit einem Schaffen. Meine Schwiegermama, die Schaffen ist ja nur sehr, die kann sehr schöne Suppe und Gebacknis machen. So, das ist auch Schaffen, das ist auch bandig geblieben, nicht?
0: Ja.
1: Aber ein Mal müssen, dass ihr actually says, don't find een lang walk en dat merkt me uit en dat helpt hem ook fysisch.
0: Ja, en dus wanneer dus mijn alles dan, ik leid wat zeer fijn. Ik zei verken dat ik leid te doen wat ze denken, dus wat ze schoven hier en wat ze rampokken zijn er weer zijn vlees. Maar dat moet dat doen wat een jank had of motig te laten. Niet dat eens wat een mat doen. Dus er zijn nog heel veel mensen, wanneer je zo veel saas te horen en ook naar Meijer zijn, die moeten nog iedere dag te arbeid voor hun schoven. En dat moet dan niet helemaal gewoon smotig zijn.
1: Ja, je bent raar, niet? Weil einzige Menschen, die tun sich bis auch die Entscheidung merken, zum bei der Arbeit blieben, nicht? Wenn sie so alle sind, wenn sie nicht mehr brücken.
0: Ja.
1: Glaubst du das dann bis zum Band ich blieben in den Verstand nicht löten verfühlen in das dort dann er wurde im gleich zuerst dort.
0: Aber ich glaube, das Land in Dorm so und meinst, die werden sich Druck holen und sehr viele, die haben nicht viel, was die Tüß vielleicht kann sich mit Druck holen. Hier in Knorre ist hier oben, dass die Ohnert ist in andere Länder. Hier sehr viele haben hier in Monatenhof. En waarvoor kon hij door doen dat hij de contract had? Dat is een beetje weer pokken, wat je vrij kan. En zeer veel van ons ditje die zijn best op voormachtje wassen, wat je kan ons kunnen ramschoven en buiten en al zijn doen. En dit was het jaar een beetje die leen had om zich schmerzig houden en ook een beetje wat doen, wat zij leven als wichtig.
1: Schmerzig, dat woord. Dat. Ich glaube, dass du auf Englisch erst nicht so ein Fan wird als Deutsch, nicht? Schmerzig halt. Aber, ja, ich glaube, du bist ganz reich. Die Städte, die sind so clean, fährten, wo die Menschen in den Staaten wohnen, nicht? Und dann blieben die bei der Arbeit. Und das ist, glaube ich, nicht mal arg. Aber ich glaube, wie was sie hier enträgen, dann hatten die Messen gesagt in Kanada, dass die müssen dann retiring, nicht?
0: Ja, ich kann. Ich schwebel an der ganze Sache. Ich glaube doch, dass einstels an einer Hand zu sein, würde sein, glaube ich, dass das vielleicht was schlecht. Dann gibt es die jungen Menschen, die dann sehr viele junge Menschen, die finden gleich Arbeit. Die können gleich ihr Leben merken, ist erst nicht Arbeit. Und wenn die Ältere, die auch nicht, vielleicht nicht wohl nötig haben, bloß das dann zum Zeitverdrief. Nehmen Sie die Arbeit wahr für die jungen Menschen. Und bei anderen Hand war das so gesagt, dass die alten Menschen sich Druck holen, das auch fern. So, ich triebel an der ganzen Sache.
1: Ja, du bist reich, deine Leute nicht direkt würde die Entscheidung zu merken, nicht? Aber ich kann eins mal ein bisschen hünsch an die jungen Menschen, das ist der, und das spät sich so, die Wahlen noch was schaffen. So, yeah. I don't know, aber. No, ik geloof dat alle die willen de wijn kan zijn, schoffen. Ik vind, wat is lijn die? Wanneer die retiring doen, like, de durchschnittliche jaren wat die leven blijven, wanneer die eerst hier retired zijn, dat moet zeer korte tijd hebben.
0: Ja.
1: Zeg hem dat niet veel, wanneer mensen eerst alles opswitchen wel, zien verstand en körper, dan blijven die lang leven, nicht?
0: Ja, dat zo. Ik had er van Adelie hier. Wanneer ik hier met Robert aan bood, dan gooi je lood en dan sterven ze.
1: Ja, ik kan niet zelf zijn, dan blijven ze niet heel lang leven. Een deel van die sterven dan ernaar schwind. Zo ik wil dat dan een beetje beter zijn. Nee?
0: En ik weet niet waarom dat is. Verlieren ze al er moed? Of hoe deed dat is? Dat is een goede vrouw.
1: Ja, en dat moet ik denken, kan ik. De moed is waar, so de verstand degelijk heeft een zeer grote invloed op zijn körper, op zijn fysische körper, niet?
0: Ja.
1: En wanneer verstand niet graag 33, wanneer niet moedig is, ik wonder wat dat aan hem zijn karper deed, niet?
0: Ja, dat was recht. Nou ja, we hebben nu lekker merkheid de ganze troubles alle erhoven wat de mensen kunnen met hun gezondheid hebben, dat met elders alles zit. We gaan nog een beetje van de terrors verreden. Waar zijn je nu zo zeer hoesje worden? Hier, waar dat op mag de vorm? Heen dat bij dat?
1: We waren een programma ontvangen wat met onze gezondheid te doen, Han. Wat lijf?
0: Ja, wat we moeten doen. We zijn zo kan er zo veel van en zijn zo vers en dat slecht niet.
1: Ja, ik kan er zo weinig van. En al wat ik kan er ik zou zijn van een stelroof en ontvangt een lang walk te doen. Dat is alles wat ik kan.
0: There you go, yeah.
1: Ah, de tariff. Dat is wat andere, nee? Ons rutjele mond aan de onderzijde grens. Dat is wat zeer confused, nee? Dat en dan weet ik wat van waar de eerste dag wat. Kijken, naar een linkje zie, daar een rechte zie, daar een hek,
0: ja.
1: Daar roof. Dat is zeer schwaar. Er wordt met van te merken wat er wordt aanhouden daar, niet?
0: Nou ja.
1: So, de eerst op eenmaal, dan weer dat wein dat eten wordt ook alle tarief kregen. En nu is dat waar zo, dat eten dat heeft geen tariffs.
0: Oh, oké.
1: Zo weet je, ik weet. Dat kun was het eten, maar zo weet ik ook wel dat frische groens wat we doen, wat ik met hem te doen heb, dat hoffen we niet. Zo, ik wil het voor een proeven raak te zijn. Ik wil het geen weer een aantrekking zijn als andere. Nee, we hebben een deel heina in Ontario, we hebben een deel kuhn, we hebben een deel schwein. Zo, we hebben een deel eten wat we jet rutte schaken, nee? Zo, maar ik wil niet weten om dat.
0: Oké. Okay. Ja, ik ben met die schief. Ik weet dat hij heeft, zeer veel heeft hij zeer hunsje terras. En dat is het ding wat hij heeft onze jongen nu ook. Omdat met geen onzin. En dat is het ding is dan ganz opgemerkt. En zo, ik ben met die schief dat de vorm ook een beetje hinderend heeft en alles. Wat is er van hun getreden in de te gaan unterstützen dan?
1: Ja, oh ja. So yeah, for nu is aber okay. I mean, du hast ein Teil andere, nicht? Was sind die Corn Parts und Isa? Yeah. Wir haben ein Teil Isa in Kanada.
0: Ja.
1: Dort haben die nicht alle die mehr.
0: Ja,
1: ja. Ich weiß nicht, was der Mensch, was der stets schließlich will, wenn. Wenn jeder Mal, wenn er so ein Tat, dann kommen die Menschen, die da leben da und so.
0: Ja, ich weiß. Ich.
1: Und uns hier in Kanada auch, nicht? Das hält sich meistens mit, wenn man reden da. Das ist einfach so, oh man, das sind nicht viele, die da alle top geworden. Und was einer durch kann, mit verstehen, weiß ich nicht.
0: Nein, ich auch nicht. Und ans Titus war aufgerannt. Und sei dann schon, wird. To unser Tauhira and hopefully they as uns Programm interessant.
1: Da vielen Dank schön, mir hat das immer schön.

Je hoort nu wat passiert. Een plotticht radioprogram ongevoerd bij de Breg. CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zelfde zafferblot. Mijn noem is Helen Boyen. God is zijn en bad wie ons vader hier.

De aandacht weer uit en de mensen gaan zo langzaam uit. Nu gaat ook de presidenten langzaam naar de deur. Je roept hier nog wem en daar nog wem. Oh, wem zag er daar bloes? Daar zotte de raste blok. De arbeid en je rast, de zorgde voor dat alles te rast in en de verstoot. De presidenten gaan bij een bieden zit, die hebben het zo lang niet gezien, ja. En vangt met hem om te reden. Maar de raste zei du, het heb van de wat zo je wist op hem hoort. Het wel met die reden, als met een zielzorger. Nu gingen ze zo beiden bij te zien en zaten zich in de bente. Wat hast du denn op hem hoort zo schworen? Vroeg onkel Dertsen. Du wist, het heb deze ganze nacht niet geslopen, vangt raste Blok om te vertellen. Als het gisteren zijn mannes op arbeid ging, zoals Emma, dan trof het een kleine jongetje. Wint mij vroeg als hij mij mal de schoen kon witsen. Het zag mijn schoenen weer werkelijk gewoon stoffig en zo leidde ik mij die van de jongetje witsen. Als hij mijn schoen schmok blank had, stelde hij zich ver mij aan, zeig mij met zijn grote ogen en gezet en zei, läuf je God, mijn haar? En het wist gewoon niet wat hij dat jongetje zeggen zal. Wat heeft het te bedienen? Vroeg hij dat jongetje. Dat is mij zo wichtig. Hij zegt een mens, wer God läufhaft. Dan wat brauchst du dit? Dan fangt dat kleine jongetje mij aan te vertellen. Wer hij fährt dem Dach, wo ein Mann ook de schoen gewitzt had, en dat is toch bij met een anderen vertaald hoor van God en dat God je beter erheert van die mensen wint am leuven. En dat jongetje zei, ik heb zo'n grote zorg. Ik mijn oma, die wonen in een oud huis. Dat heet bienennest, wens er zo schendig veel mensen in dat huis wonen. En dat huis, dat willen ze op en weer omschmieten, wens de wijn al zo schendig gereden zijn en dat dak al zo des schenkt. En nu moet wie ruit door, wie wollte niet voorhaan. Nu zet het ernst wem, wer mij kon helpen beter.

de rechte blok. De houdt toen het tijd meer de moesvind op orbit. Hij gaf de jongte 5 euro en zei te hem, het is eenmaal in het 10 jaar stond geweest. Maar zo nee, weet het ook niet wie dat alles is, met hem God en met het beden. Maar du zit je, dat is totus groot. Du wirst al eerst van vinden, wer God tant en wer dem lief heeft. En zo ging de rechte blok wieder. Als hij nu hier in Zug zat, toen wat zijn arbeid voor, dan moest hij veel over deze wet van dit jongte nadenken. Ook de ganze dag op arbeid leidt hem dit niet in ruw. Op een tweede was, ging hij met vliet nog eenmaal de was, hij wil dat jongte nog eenmaal treffen. Hij wil met dat jongte nog eenmaal reden. Maar dat weer een stoor. Na ja, het weer ook al zo een loodse ovens. Het weer ook beter dat het jongte nu vlees al thuis weer. De prediker 13 en vroeg hem wat wist u nu? Nu wil ik God tanden leren. Ik heb zoveel deze nacht erover nu gedacht. En ik heb me overlaasd. Dat zit zo niet. Dat door God, wenn zoveel van mij doen heeft, wenn zijn leven van mij heeft, dat ik hem niet leuk heb. Ik wil hem aannemen. O, dit vreed in prediker 13 op Azoja. En ze willen kracht loskomen. Tim in de predierstof gonne, ze wilde ook te beden. Dan zat er nog een zanger en een ree, dat weer de öler onkel Tetler. En hij zei, wil die woorden van dat jongte wieder? Dat jongte heeft deze nacht bij ons geslopen. Ik tan dat jongte. Wo, du tanst dat jongte? Jo, zegt dus onkel Tetler. Als het is er zo ons een huis zien, dan zag het hem, en er stoot zette en schendlich hielde. Als hij bij hem bijkwam en vroeg waarom hij hielde deed, zei hij de ganse dag schuil geweest bij de mensen in de stoot. En hij had hem iedereen gevraagd, loof je God, mijn haar? En niet ooit had hij hem jou gezegd. En niet ooit had hij hem helpen kunt beden. Hij was zo treurig dat in deze grote stoot niet ooit menselijk gevonden had. Wer met aanbeden wordt. En dan had onkel Tetler de metgenomen naar huis.

is onkel Tetla, de tandoinen weer een groot huis had en ook nog genoeg ruim had. En ze had ook voedste feeën zorgd dat het kleine jongte met zijn oma tip kon aantreten met zijn bekende. Nu vrede preze 13 zich over Zoja. Hij vrede zich voor dat jongte, dat dem je helpen wil worden en dat het jongte wem je vongen had, weer aan helpen kon. Dat het jongte op ook dem Herren Jezus zijn geleerd had en ook geleerd had dat hij naar dem kon beden en dat hem dan helpen wordt. Op het gans dalste vrede zich de rechte blok. Dat vrede zich dat ook hij wadde treden was je vongen had, treden God. En dat van hem nächste Mal eens weer vragen wordt, als hij God leuven doet, dat hij dan kan zeggen, ja, dem leuven, dat leuft mij en ik leuft dem.

Tinja, dat wens ik ook junt allem, dat ik Jezus zo'n lief heb. En dat ik ook weet dat ik met alle schwierigheden naar hem komen zijn, te aanbeden zijn, en hij wordt hem dan ook helpen. Hij is zo stort, dat kan ieder probleem in het leven schaffen.

Vandaar wil ik je in den laatste deel van onze langere geschicht van Jesua en Gods invalt Israël, van die ik je al 3 maal over radio verteld heb, vertalen. Zijn je nu alle reid nog meer van deze geschicht te horen? Nu wil we aber eerst dat leidje horen, dies is der Tag des Herrn. En dan vertel ik je dat even van die geschicht.

Tien jaar nu wel ik je moet zijn je of die op werking af wordt van onze langere geschicht, waarvan ik je al een paar maal over radio verteld heb, behullen hebben. Wat zei die? Bet waar had ik je van Jezua en God zijn volk Israël verteld? Oh ja, nu weet ik. God had je vader met Jezua gered en gezegd, wat zij om zevenden dag doen zullen. Jezua, wie je al zaast jou met het ganse volk Israël, emma eenmaal den dag om de grote stad Jericho gegonen. Van daar wil ik je van daar wieder vertellen. Tien jaar hiet die ook, waar de trompeten en de luide muziek en ons van dorset leutje gespeeld worden? Ik stel me voor, dat het volk Israël dit leut met gezongen hebben, als zij dat laatste maal aan de stad Jericho gingen. En weet je wat? Van daar wordt het in onze geschicht zeer drollig en luid hergonen. Nu deze muziek wel wie moet zijn, wordt er dan werkelijk alles passiert.

De zon chime op en dat weer een nieuwe dag. Zaasto wie Jezua met het ganse volk Israël aan de stad Jericho gegaan. Zij waren al alle meid, aber zij willen nu niet opgeven, weil zij wisten dat om zevende dag wat ganz besonder passieren en dat God enthalpen wordt. Jezua ging dat verste in bloes zijn hoorn, alle gingen hing eraan. Jezua, zegt God, nu is dat bedoel, wo ik mijn volk een wonder wezen wil, wat zij niemals vergeten worden. En Jezua ruipt luid en zegt, hoort alle her, neemt jene trompeite bloes hierna, zingt alle zo luid als die kerne, dan dit is de dag, wat God voor ons bestemd heeft, de stad Jericho aan te nemen. Jezua bloest met zijn grooten hoorn zo luid als hij kon, en de priesters met ihre trompeite, en de bloes hierna worden zo luid als meelige bloes, en dat ganze volk vond zo luid om te zingen en te schreeuwen als zij afen konden. Dort hielt sich nur ein gerötet Gewitterschwert, dort rummelt in der Erdfunk an der Schädre, der Soldaten mit ihren Gewehren ab den Meerfunk an Rauf zu fallen, und der Jungen stört die Meerfunk an der Spöle und der Verbrechen. Die Menschen schreien in der Rande für Villa dran. Hier die dort auch? Krach! Und der gerötet Meer fällt platt ab der Erd. Jezua zegt te zingen twee spionen. Goed schwind en holt Rahab, die junt opneem met ihre familie, als die de stad Jericho onderzochte. En zij rande nu dat huis, wo dat rood bleven loke voor hem venster hang, en holt Rahab met ihre familie, dat zij mank ernt en sicher wie. Tjenja weet die, Rahab had ook een zindhoftet leven gevierd, aber zij wil een ander leven aanvangen. Zij leeft nu aan Israël eren God en wil hem van nu aan deunen. Zij wil zo vrouw dat Jezua en dat valt Israël er en ihre familie geraad houd en metnemen. Jezua deunt nu aan al het geld, zilver en koper uit de stad te holen, krijgt zo als God hem bevoelen houd te deunen. Aber hij warnt allem, dat zij nicht für sich selbst mitnehmen sollen, sonst wird Gott ernt aus ganze Volk bestrufen. Als zij alle Geld selber in Körper uit der Stadt gebracht wurde, wird die ganze Stadt mit allem Typ verbrannt. Als zij erst alle Träge nur ihre Zelte kämen, dann Jezua an Schub in Asse te schlachten. Ein grootes Vier wird gemocht, en zij bakte Fleisch en opferde dort te God. Jezua stieg op een hohen Stein en zeed, dat zij dit niemals vergeten wolle, wie God en waarde geholpen had. Ohne Gewehre, ohne Pied en Vogels, hadden zij deze grote Stad Jericho angenomen. Alle checkten om Himmel en zongen God een Dankeslied. Halleluja, dit is de dag, den God gemerkt heeft in ons halb. Wel wil je nog alle tijd beden. God, we danken die voor die grote lijf, dat je immer waarde hast voor die kinder. Ik dank die, dat je immer reid bent ons te helpen. Zie ook van door waarde met alle kinder. Amen.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: Ja, vroeger met zakken bestreken.
1: Een plotische programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. In deze programma verzet we op twee vragen en te gronden wat je aan het tisch hebt. In even jonge vraag, mijn huil uit mij vandaag met Peter Boitman.

speciale tepkomnisse en vidre termine abn plon. De ondrag wart om medweg dem 16. September angereikt bij dem engang van de Kamera de Senadores. De grondleu is dat officiële schriever nummer 119 wint on dem president van dem Senado in dem Congress Basilio Vaci Núñez gescheikt wart. Dat parlement moet nu even de genehmigung beroden. Met deze bijdrage wordt Santiago Peña de uitlandsreise 50 en 51 set anfangs van zijn omstied durchführen. Te laatst wie hij nu Cali in Colombia gereist. Dort neemt hij aan de omsentvierung deel van dem nieuwen president van dem land, Abelardo de la Estrella. Dit zijn hierbij zowiet de Paraguayische Nachrichten.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

De lieve God heeft ons vader de geleen het gegeven dit programma uit te stroelen en doet de heidig ook alle touwheren van ganzem harten welkom. En de schrift wordt ons gezegd dat wer du beden dat dem wordt gegeven en wer du zegt zal fingen. En wer anklappen dat dem wordt opgemerkt en du dan soll ons ook de vandersche Betrachtung eine halb zijn.

Nu wel uit het Matthäus kapitel 5, de vers 1 tot 12 lezen. Als Jezus al die mensen zag, ging hij op den berg hinab en zat zich dol. En zijn jongen sammelde zich om hem. En hij vangt aan hen te leren en zei, zeilig zijn die hem juist om zijn, dan eent die het himmelrijk. Zeilig zijn de treurende, dan eent zal je treist worden. Zeilig zijn de sanftmoedige, oder zeilig zijn die, wat vriendelijk en bescheiden met anderen omgaan. Die zullen de welt erover. Zeilig zijn die in den honger en darst, nur je rechtigheid hebben, dan die zullen zout worden. Zeilig zijn die zich over anderen erbormen, over die wordt God zich ook erbormen. Zeilig zijn die een reinet hoort hebben, dan die zullen God zijn. Zeilig zijn die de vrede maken, die zullen God zijn kinderen genaamd worden. Zeilig zijn die aan je rechtigheidswille vervalscht worden, dan dat himmelrijk is eert. Zeilig zijn die, want de mensen over hun schellen en hun vervalje aan mijn het willen. In alle hand slaagt het nu reden, want dat niet zo is. Vrijt junt en ziet vrouw, dan dat wat junt im Himmel goed beloond worden. Dan roze habe zij de profeet de teuge zaad, die verjunt weren.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de passe je stee zijn, moest je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma's bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billig hebt, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 270. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraagt u het programma nummer 270.

We hopen dat u ook dit vandaagschap kwam de boodschap in Leiden, waar het hem zijn je was des. En nu verafscheiden we ons waarde van u. Want God dat ze wel, dan hier je een wieder programma dat de zending Licht vom Evangelium am eine Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. Want die irgend vrouwen uit de bemoeiting uit de vandaagse zending of de irgend een ander van onze zendingen hebben, dan schrijft ons. Vele van u schrijven ons pinklich in Merkansmout, diesen Dienst immer war dat true wieder te merken. En die hebben ons ook weitgeloten dat die voor ons beden. En daarvoor danken we u van harte. Schrijf dan zich weer. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. Nu zijn we ten slotte waar de God met junt. Wat je ons aan mijn weg waarde heren.

0: Hier het nekse nie een kapitel die leest uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Lucas.
1: Kapitel 6. Dat neemt zich zo aan dat Jezus een Sabbat uit de getreedvlakke ging en zijn jinger plakken zich oren en rubbelden die met de hang uit en uiten de kiener. Een je fariseer vroegen, waarom doe je om Sabbat wat je in dat gezaad is? Jezus zei te aan, heb je niet gelezen wat David en die met hem waren, deiden, als ze hongerig waren, waar hij hem Gottes huis ging en dat brood uit, dat God je weet weer, en ook die juift die met hem waren, dat weer jij in dat gezaad, wilst dat brood weer bloos voor de priester te eten. En hij zei te aan, die mensen zien als ook haar over den Sabbat. An een anderen Sabbat ging hij aan de Juden schal nennen leer, en doe wie een man, dem de rechte hand verdreigt weer. En de schriftgeleerde en fariseer posten zeer genijf op nu aan, te zijnen of hij om Sabbat heilen wordt. Zij zochten een oorzaak om te beschuldigen. Hij overwist wat zij dachten en zei te den man met de verdreigde hand, stu op en kom her. Hij stond op en kwam nu veren. Dan zei Jezus te aan, ik wil je eind vragen, wat durf einer om Sabbat doen, goudet oder schlachtet, mensen leven raden oder verdorven. Jezus kijkt dan alle aan en zei te den man, strijk deine hand uit, hij deed dat, en zijn hand weer zo gezond als de andere. Zij aber weeren dal genoeg, racht te even en rood slogen onjereinander, wat ze met Jezus doen wollen. En die tijd ging Jezus einen dag aan de boy te beden, en hij bracht de nacht toe om gebed te God. Samarius roept hij zijn jinger na zich en weelt zich uit aan 12, die hij apostel nand, Simon, den hij Petrus nand, en zijn broeder Andreas, Jacobus en Johannes, Philippus en Bartholomeus, Matthäus en Thomas, Jacobus Alfeus zijn zoon, en Simon, de Zelot genaamd, Judas, Jacobus zijn zoon, en Judas Iscariot, die hem verroden deed. Hij ging met aan Rolf en stond voor dat gelijk weer, met een schoof van zijn jinger en ook een groot deel mensen van Judea en Jeruzalem en van Tyrus en Sidon, die om meer liggen, die gekomen waren om te heren en van ihre Krankheiten geheilt te worden. En ook zonen, die van haar eine Geiste gekweeld worden, kämen en worden gezond. En de mensen proefden am alle aan te scheren, wils van am käm eine Kraft, die an alle heilt. Hij kijkt zijn jinger aan en zegt, zeilig sind die Arme, wils dat Gottes Reich erst jünt. Zeilig sind die, die nu hungeren, wils sie sollen saut worden. Zeilig sind die, die nu hielen, wils sie worden lachen. Zeilig sind die, wann de mensen jünt am den Menschen sehen sind halven nicht lieden kennen, jünt versteiten, beleidigen en een schlechten Nomen geven. Dan ziet Frau en springt verfreit, wils im Himmel wat jün loon groot zennen, wils dat as wat ihre Vorders de Propheten ook tau gesaat haben. Aber wij jünt, die du rick sind, je haben jünen Trost al waag. Wij jünt, die nu fallen saut sind, wils jünt wat hungeren. Wij jünt, die hier lachen, wils je worden truuren en hielen. Wij jünt, wann allemann goud van jünt redt, wils dat as wat ihre Vorders van de falsche Propheten deiden. Aber ik sei te jünt, die mij heren, ziet goud te jünne vind, en dat die goudet, die jünt nicht lieden kennen, zeeën die jünt vliegen, en bet voor die jünt beleidigen, en wer die op eine baak slijt, dem hol de andere ook aan, en wann die wer den wanig waag neemt, dan jaf hem ook din haamt. Wer die am wort prachat, dem jaf dat, en wann die wer dat din gewaag neemt, dan vader dat nicht trig. Dat je rood dat voor andere, wat je aan worden wensen voor jünt te doen. Wat heb je voor een dank dafür, wann je die goud sind, die jünt goud sind? Wils de zender sind ook die goud, wat aan goud sind. En wat heb je voor een dank dafür, wann je die goud tonen, die jünt goud tonen? Wils dat tonen de zender ook? En wann je die lien, van die je dat rekenen trek te kriegen, wat heb je voor een dank dafür? Wils de zender lien, andere zender ook? Van die ze rekenen krijg so veel trek te kriegen. Aber sie goud te jünne vind, dat goud het in lied, door wo je nog rekenen trek te kriegen. Dan wordt je loon groot zennen, en je worden den allerhechsten zijn kinder zennen, wil zij haft ook een jammer hoort voor de andankbare, en die wordt aanrecht doen. Door wer je hapt erbormen, je rood zo als je vader erbormen haft. Doet niet rechten, dan wil je ook niet gerecht worden. Verdammt anderen niet, dan wil je ook niet verdammt worden. Verjeeft, en je wordt verjeeft worden. Jeeft, en je wordt een gouden moed, dol je drekt, toop je scherat en evenval aan de schout gejeeft worden, wils met die moed, dat je van andere brokken, wat je ook te meten worden. En hij reed aan dat je in het leknis, Kan een blinder een blinden leiden? Wurden die niet beide am groven aanvallen? Een leerling staat niet even zijn leraar. Aber wer uitgeleerd is, wordt zo zijn als zijn leraar. Waarom zetst u den splatter in den broeder zijn oog en zet den balken niet in den ene oog? Oder wo kost u te dienen broeder zeggen, broeder, laat mij die den splatter uit dem oog nemen, wann u den balken in den ene oog niet zetst. Hechler, trag die eerst den balken uit den ene oog uit, dan wirst du beter seinen kennen, dienen broeder den splatter uit dem oog te tragen. Wils een gouder boom draagt niet schlechte vrucht, en een schlechter boom draagt ook niet gouder vrucht. Jeder boom is van zijn vrucht te kennen. Einer plekt nicht Feen von Disteln oder Windrüven von ein Brombeerbosch. Ein guter Mensch wird uit dat Gouda an sein Hort Goudet Ferendach bringen, en ein schlechter Mensch bringt von dat Schlechte an sein Hort Schlechtet Ferendach. Wils wo von dat Hort voll is, red dat Mühl. Worum nan je mi Haar, en donen doch nicht, wat ik jun sei. Ik wo jun wiesen, met wem dat te vergelijken is, die nu mi kämt en hiert wat ik sei, en dat dan ook dat. Der ist mit einem Mensch zu vergleichen, der ein Haus baut und baut ab dem Steingrauf, um den Grund dort abzulegen. Als dann ein Hochwasser kam, reiht der Strom um Haus abtau und konnte aber nicht bewegen, weil es dort stand ab dem Steingrund. Wer aber hier und dort nicht tät, der ist mit einem Mensch zu vergleichen, der sein Haus ohne einen Grund ab die Erde baut und der Strom reiht sich durch an und dort Haus fällt bald taub und der Schaden wird groß.

0: Hier het nächste in een kapitel gelezen in het Nieuwe Testament, in het boek Lucas.
1: Kapitel 7. Als Jezus de mensen alles gezegd had wat hij wil, ging hij naar Kapernaum. En een officier zijn knecht, die hij veel rekent, lag doodskrank. Als die van Jezus hier, schickt hij de Joodse ältestes om te vragen aan te komen, zijn knecht gezond te maken. Als die nu Jezus kwamen, prachten zij hem op ernsten zeden. Die is dat weet, dat die wat voor hem deest. Wils hij rekent ons volk veel, en haft ons een Judenschuld gebuut. En Jezus ging met aan met. En als ze eerst nicht te weet af van huis weeren, schickt de officier vriend om te zeggen, haar, bemie die nicht wieder, wils ik sie dat nicht weet, dat die unja mijn dag kämst. Ik heb mij nicht weet geacht, zelfs nur die te komen, aber sei die bloß dort woord, dan wordt mijn knaag gezond worden. Wils ik sie zelfs den Mann, der de regering unja doen is, en heb soldaten unja mij, wann ik te einem sei, go, dan jet hij, en te anderen kom, dan kämt hij. Wann ik te mijn knaag sei, do dit, dan dat hij dat. Als Jezus dit hier, wundert hij zich even arm en dreht zich nur de menschen en ziet. Ik sei jun dit. Zo'n groten Glauben heb ik niet einmal in Israël gefunden. Dan kämen die Männer, die geschickt wären, trägen um Hüs und sagen, dat de kranke Knecht gesund wär. Bald durab ging Jesus naar eine Stadt Nain genannt, en seine Jünger en ein Schof andere Menschen kämen ook met. Als hij nur dann um Stadtspurt käme, drogen ze rot einen Dodenrüt. Die wär seine Mutter er eins ja sehen, en sei wär eine Weidfrau uit de Stadt kämen, ein Schof Menschen met ar. Als de haar haar zag, jammer am dat even aaren zeed, hiel nich. Dan ging hij haar en leed zijn hand op dat zorg in de drie stunden stel. Dan zeed hij, jonge man, ik zei die, sto op. En die door wie dood gewaast, recht zich op en funk aan te reden. En hij geeft de mutter eeren zeen. Dan even kwam aan Ola een heilige eervorcht en ze loofden God en zeden. Mank ons als een grote profeet opgestonen in, God is gekomen zijn volk te helpen. Dit nieuws van Jezus spreidt zich over ganz Judea en aan alle omgeenden. Dan vertaalden Johannes zijn jinger aan alles wat vergevallen wie. Dan roept Johannes twee van zijn jinger en schickt nu Jezus en leidt hem vragen of hij die wie die door komen zal, oder zal wie nog een anderen luren. Als de mannen hand kämen, zeiden zij, Johannes de Dijper haf ons geschickt die te vragen of du die best die door komen zal, oder of wie nog een anderen luren zullen. Tot die tijd heil Jezus die rood veel van ihre Krankheiten en plogen en van de weise Geister en heilt vele blinde ogen, dat ze zijnen kunnen. Dan zegt Jezus toe aan, God zegt Johannes wat die zijnen in gehoord hebben. De blinde zijnen, de lome gonen, de leipra worden rein, de dove heren, de dode stonen op en de arme wordt het evangelium gepredigt en zeilig is die, die zich niet even mee oorjat. Als die van Johannes geschekte ihr schwach wieren, funkt Jezus aan te de mensen van Johannes te reden. Als je aan de wildnis nen gingen, wat reken je te zijnen? Een schelproer met dat de wind hanen herweifelt? Ober naar wat ging je kicken? Wil je een man en fijne weeke kleider zijnen? Kijk de mol, mensen en dieren kleider, die de hoog herleven, zijn dan kenigshaf te vinden. Ober naar wat ging je kicken? Een profeet? Jo, en ik zei je, nog meer als een profeet. Dit is die, van dem dat geschreven staat, kijkt, ik word die mijn engel verabschicken, dat hij den waag voor die rijd maakt. Wils ik zeggen, dat Johannes de Dijper een gratere profeet is als ergens is weer, van een vroemens geboren, en doch is de kleinste in God zijn rijk, gratere als hij. En alle mensen, sogar de taxcollector, die Jezus hierden, geven God recht, wil ze houden zich met Johannes zijn doop duipen loten. Ober de Pharisäer en Schriftgeleerde deiden Gott sein Rot vor an selbst verachten en leiten sich nicht von am deipen. Met wem kan ik de Menschen van dag den Tag vergelijken? Wo leiknen die Haan? Die sind so als Tjenja, die op de Marktplatz zetten en einer tam anderen schrien. Die spielden die Fleit en die dansten nicht, wie songen Truerleider en die hielden ook nicht. Wils Johannes de Dijper keim en eit nicht Brot en drunk nicht Wien, dan seht je de Haar den Sotan. De mensen zien als die komen en aten drinkt en die zijn kijkt, een vreter en een wiensuper, die taxcollector in zonde afrent. Over wijsheid wordt van al ihre kinder gerechtvaardigd. Dan loopt einer van de Pharisäer am en met am taub te eten, en hij ging bij den Pharisäer am huis en zat zich om desch. En die staat wie eine früh, die in zin leeft. Als de dat antwoord, dat Jezus bij den Pharisäer am huis om des zat, bracht ze een glas valdere zalf uit. Zij ging hinge am stonen en hiel den funk aan am met ihre tronen de feite waschen en drehde met ihr hoa. Zij kost am de feit en goud am de eil door Eva. Als de Pharisäer, die am angelot had, dit zag, seht het aus sich selbst. Wann des man ein Prophet wie, wurde hij weiten, wer en wat dit voor eine Sünde früh is, die am angeschiert haft. En Jesus seht to am, Simon, ik hab die Worte seien. En hij seht to am, Meester, sei. Ein Geldmann hat zwei Männer Geld geliehen. Einer wie am eine Summe von 500 schuldig en de andere 50. Sie können am dort beide nicht betonen, en ich strikt an die Schuld. Sei mir mal, wonach von de beide wird am dort meeste regnen. Simon seht to am, ik nehm an, den hij dat meeste geschonken hat. Du hast recht, seht Jesus. Dann dreht Jesus sich nur de früh und seht to Simon. Setz du diese früh? Ik kein bi di am Hüs nen, en du geifst mi nicht wota, de feite waschen, sei aber haf mi de feit mit ihre Thronen gewaschen, en mit ihre Haar ab dem Kopf gedreht. Du hast mi kein Kost gejeft, aber diese früh haf von dann, aus ik nen keim, nicht nur gejeft, mine feite kossen. Du hast mi nicht Eil ab dem Kopf gegoten, aber diese früh haf mi scheinreckende Eil über de feit gegoten. Do wehen sei ik to di, sind viel Sünden verjeft, do wehen es se mi so graut. Wils wem mo weinig verjeft es, dem sine Leib es ook so viel weniger. En Jesus seht to an, die sind dine Sünden verjeft. Dem hat am Top om das sorten, fungen dann an, to sich selbst zu sagen, wer es dit, de se goa Sünden verjeven deit. Dann seht Jesus to de früh, du bist echt ihnen Glauben gerat, go en Frieden.

Hier is Radio HCJB met de Gouden Noorrecht. We studeren wieder de handwijze op den Messias, die we in de vijf Mosebücher vinden. Dit Bibelstudium wordt van Flat Paraguay Evasat in Okrütje geeft.

Goede Marius. Dat smaak dat je ingeschold has. Weet je waarom dat smaak is? Want dan weet ik dat dat had je nu niet verdamd het gedaan. Deze tijd hier investeert, of hoe moet dat zeggen? Weens dat als je een mens wordt plotisch redt, ook ganz wichtig dat hij een zaak niet verdamd heeft, niet? Zo, so, we gaan vandaag donderdag, den 17. september, in de hier staat programma Tim Kaffe en Mate. En Teddy redt hier Christoph. En vandaag zal dat hier in Sommerfeld en am Jijend Raufkeulebad Alf Grad in Abwärmebad 27 Grad Celsius. In makelja Wind uit dem Nordöste in Saja scheinet Wada. In dort reken wie Saja viel. Wie viel Einfluss haft dat Wada bij die ab dem Dach? Wie den Dach da nu her is. Era verher. Dort is ja al amma. Van de oorschen dag mee dat een old radio verheer een pronostico checkt. En dan weet een old meskrijg als dat wat vandaan er aan nech. Ach, de mens die is toch al bij een stede gekomen, wordt dan al wat afreulich is, nee? Wat laten we ons alles aanbeelden van pronostico? Zo, hark we ons hier het nächste mal in Leut an.